0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

There's love, you and I both apply to the above.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat.

gemaakt, hè? Leuk verzonnen toen in 1972, toen Malte McNeil dit liedje haalde. Hello, hey. Ja, zo heette het liedje, hè? Hello, ja, zo staat het als tekstje erop, hè? 6 weken lang in de hitparades op de allereerste plaatsen in 1972. Ik zeg een hele goede morgen. Daar zijn we weer. Het is vandaag woensdag, midden van de week. Dat betekent nog eventjes doorzetten en dan zijn we zo weer vrijdag. En dan is het zo weer weekend en dan hebben we weer vrij. Hè? En dan hopen we dat het ook weer wat beter weer wordt. Want ja, even een dagje regen is prima, maar het moet toch niet te lang doorgaan. Ik zit eventjes naar buiten te kijken in het grote Van Vliethuis. Het waait. Het is inmiddels alweer lekker licht geworden, dat weer wel. Maar toch, het waait een beetje regen en zo zie ik op de buienradar. Dus komt ze daar ook weer wat regen aan? Of het regent al, het zou ook nog kunnen. Op andere plekken, natuurlijk in de lage landen. Of in Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland. Nee, het mag voor mij wel weer een klein beetje zomer worden, hoor. Ja. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze woensdag. Ja, het is wat. Meerdere Nederlandse hotels die zijn getroffen door een datalek. Of het ook om hotels gaat in België en Duitsland. Dat is niet bekendgemaakt, maar wel in Nederland sowieso. Een datalekje. Zo zijn er weer wat klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Klanten met een reservering kregen een bericht om die te bevestigen en te betalen. Het is nog niet duidelijk waar het lek precies zit en wat de grootte ervan is. Ja, de meldingen stromen momenteel wel binnen, zo zegt de managing director van Hospex. Het bedrijf dat hotels exporteert en diensten verleent aan de sector. Ja, ze hebben het lek bekendgemaakt. Ja. Waarschijnlijk zit het lek in de software die de hotels gebruiken. Tussen het maken van een reservering en het vastleggen van een reservering zitten wat lagen. En onder meer voor het vastleggen van een reservering en het vaststellen van een prijs is een van de systemen lijkt dus een lek te zitten. Ja, ja, het maakt niet uit waar die zit. Hij zit er gewoon weer. Het is gewoon weer verschrikkelijk. Er liggen weer gegevens op straat. Ja, de hotels die verzamelen nu gegevens om in kaart te brengen welke hotels zijn geraakt, welke systemen er gebruikt worden en welke data er precies is buitgemaakt. Ja, vissers en brancheorganisaties, de Koninklijke Horeca, die roepen iedereen die een hotelkamer heeft gereserveerd om berichten goed na te kijken op de afzender. Want het kan vaak helemaal niet kloppen natuurlijk, hè? Nee. Ja, de autoriteit de persoonsgegevens die is ook bezig om het lek te onderzoeken. Hè? Dus een datalek bij de hotelletjes. Ja, jongens, het is ook altijd wat, hè. Het is ook werkelijk waar, hè. We kunnen niet meer zonder die computers. We kunnen niet meer zonder die ICT-vormen en zo. Maar ja, lekjes en AI, ja, het is allemaal weer scheer en inslag, hè. Ja, het is allemaal mogelijk, dat zie je maar weer, hè. Voor je het weet, dan is er weer een lek of is er weer een software gijzeling. Hè? Dat maak je ook nog wel eens mee, hè, dat mensen dan geld moeten geven voor het vrijgeven van hun pc. Jongens. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen.

0: Ik moet het liedje nog ergens op zwart vinyl hebben van Cheap to Wreck. Ja, een echte ouderwetse 7-inch single, hè. Ja, If You Want My Love, hoor die bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik weet niet of je het gelezen hebt. Het is, lijkt een beetje op een film, maar het is echt zo. Langs de kust van de Bahama's zijn wrakstukken gevonden van schepen die waarschijnlijk ooit door piraten zijn leeggeroofd. In de 18e eeuw was het land een belangrijke schuilplaats voor piraten. Ja, echt waar. Maar niet eerder werd er een wrak gevonden. En nu dus wel op dit moment. Ja, de wrakstukken zijn gevonden die in een groot gedeelte van de Bahama's. En bekende piraten die zich schuil hielden in de hoofdstad zijn onder meer Zwartbaard en Calico Jack. Ja, het lijkt te veel, maar het is echt waar. Ze gingen tussen 1690 en 1720 vanaf de Bahama's de zee op en plunderden de schepen. Ja, niet eerder werd bewijs gevonden voor de rooftochten, maar na een jaar lang duiken heeft een groep filmmakers en archeologen die onderzoek hebben gedaan naar de geschiedenis van het eiland 6 schepen gevonden die wijzen op plunderingen van piraten. Ja, ze zijn bij de wrakstukken, bij de Bahama's verkoolde stukken hout te zien. Piraten stonden erom bekend om schepen in brand te steken, dat ze alle spullen eruit hadden gehaald, om zo ook geen bewijs achter te laten, terwijl het schip geloof ik in de fik gestoken. Ook zijn draaibassen gevonden, dat zijn kleine kanonnen die op een draaischijf werden geplaatst en makkelijk konden worden opgetild en verplaatst. Nou ja, piraten gebruikten ze om zoveel mogelijk chaos te creëren. Ja, piratenschepen dus eigenlijk. Hè? Ja, nou ja, in elk geval de schepen die geplunderd zijn, die hebben ze gevonden. Er zijn nog geen echte piratenschepen gevonden. Ja, niemand die had ooit wrakken gevonden in de thuishaven van de Pirates of the Caribbean in de Bahama's. Want ja, daar zijn natuurlijk ook die films opgenomen. Hè? Maar dus nu dus echt, hè. Ja, ja, op de schepen lagen ook nog een aantal spullen waar de piraten niks in zagen. Zo vonden de onderzoekers ook wat kaarten, wat administratie, 143 tabakspijpjes en klei. Ja, de pijpjes die waren ook voorzien met een eenhoorn, een paard, een kroon en een koninklijke zegel. Maar ja, de piraten vonden dat op dat moment niet interessant, hebben ze niet meegenomen. Maar het is wel interessant dat ze dus nu de schepen gevonden hebben die ooit dus door piraten geplunderd zijn. Hè? Ja, net vlak voor de kust van de Bahama's.
1: De back-to-back classic, de 90s hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

Ja, lekker zomers, hè. De back-to-back classic. Twee liedjes uit de jaren 90 achter elkaar gezet, hè. Ja, in voor de wekker wakker. Goed, even kijken naar vandaag in het verleden. Op deze dag in 1800. Het is even geleden, maar wel belangrijk. John Adams, die verhuist naar Washington. Adams is de eerste president van de Verenigde Staten die gaat wonen in de hoofdstad van het land. Het zou trouwens tot november duren voordat hij zijn intrek kan nemen in de presidentswoning. Ja, tot die tijd moet hij in een hotel overnachten. En op 3 juni 1947, het hoogtepunt van de eerste hittegolf van 1947, dat jaar zouden er nog 3 volgen. In de Beeld stijgt het kwik in 1947 op deze dag, de vorige eeuw, tot 33,7 graden. Ja, en voor het eerst slagen bergbeklimmers erin de berg van meer dan 8000 meter hoog te beklimmen. De berg ligt op de grens van Tibet en Nepal en is 8091 meter hoog. De weg naar de top is zwaar. Meestal trouwens, als je de top wil bereiken van een berg. Maar goed, de klimmers die beschikken niet over goede kaarten. Het is natuurlijk nog in het beginstadium. Het weer is ook slecht. En van een aantal bergbeklimmers vriezen de vingers en tenen dood. En dat gebeurde op deze dag in 1950. Ja, voor het eerst slagen dus bergbeklimmers erin een berg van meer dan 8000 meter hoog te beklimmen. Ja, nou nog even het weer voor vandaag. Er trekken wat buien van west naar oost over het land. Lokaal kan het zelfs met onweer zijn. Daarna gaat het wat opklaren vanuit het westen. En is het ook een hele tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond dan volgen de weer regenbuien vanuit het zuidwesten. Het wordt ongeveer 20 graden. We hebben een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen, eventjes vooruitkijken, dan vallen er stevige onweersbuien. Er is ook een matige tot krachtige zuidwestenwind. Die is trouwens wel lekker hoor, de zaakjes. En dan wordt het iets koeler, 18 graden. En het kan ook korte tijd hard waaien. Dus mocht je parasolletjes buiten hebben staan bijvoorbeeld, dan moet je die wel op tijd binnenhalen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker vandaag op deze woensdag. Want zo is het maar net, hè.

Wat is het toch weer een lekkere dag, topper, hè? Fancy! En jouw liefde zo warm, want dat is de officiële natuurlijk, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. We kijken nog eventjes kort naar de nieuwsberichten voor vandaag. Ja, de psychische hulp in de huisartsenpraktijk die schiet tekort. De GGZ Light die zorgt er voor lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder zijn of aan het werk blijven. Zo blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten bij de gewone GGZ niet korter. Zo komen er ongeveer 600.000 Nederlanders bij de praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg. En daar telt Nederland er meer dan 3000 van. Het is een beste kostenpost. 360 miljoen euro per jaar kost dat. Ongeveer 5% van het hele GGZ-budget. Ja, dat is onvoorstelbaar. En de zwangere vrouw die 2 weken geleden hardhandig werd weggetrokken bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist en daarbij op de grond viel, die zegt dat de agenten gewoon een vraag probeerden te stellen. Voordat ze een antwoord kreeg op de vraag, werd ze al op de grond gegooid, zo zegt ze tegen de media. In gesprek met de nieuwszender Al Jazeera vertelt de vrouw dat ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze niet alleen kon blijven vanwege haar vergevorderde zwangerschap. Ja, inmiddels is ze bevallen en het kind verkeert in goede gezondheid, kan ik je melden. Op beelden was ook te zien dat de vrouw en een man in het asielzoekerscentrum in de gang stonden met meerdere agenten om zich heen. En een agent met een hond die trok de vrouw hardhandig weg, waardoor ze op de grond viel. Ja, haar man maakte daarop slaande bewegingen. Ja, kan ik me ook een beetje voorstellen natuurlijk. Het is niet goed te praten, maar goed. Als je vrouw wordt aangevallen die zwanger is, ja, dan kom je natuurlijk als man in de bres. Hè. Gebeurt in de natuur ook. Hè. Moet je geen vrouwtje aanvallen die zwanger is. Want dan ben je de sjaak. Ja, en zo is het ook in de mensenwereld een beetje natuurlijk. Hè. Maar goed, het is allemaal breed uit in het nieuws geweest. Hè. En als laatste bericht nog even uit het oorlogsgebied. Sinds het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is ingegaan, hoopten de hulporganisaties dat het wat verlichting zou brengen voor de Palestijnse bevolking. Maar dat is eigenlijk nog steeds niet, want er komt mondjesmaat maar hulp binnen. De humanitaire situatie is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, dat zeggen meerdere hulporganisaties, waaronder onder andere Oxfam Novib en het Rode Kruis. Volgens de hulporganisatie is er een enorm tekort aan bijna alles in Gaza. En dat komt volgens hen doordat de Israëlische autoriteiten mondjesmaat hulpgoederen Gaza binnenlaten. En niet alles zomaar toelaten, hè, binnen de grenzen. Hè. Ja, dus het is nog gewoon ellende, jongens. Oorlog, het is helemaal niks. Hè. Nee, je krijgt er alleen maar problemen en grote ellende van. It started with a kiss.

is wel, wel leuk als je Joe Cocker intypt bij AI. Dan krijg je te zien een legende. Zijn stem is pure soul. Nou, dat heeft de AI helemaal goed natuurlijk. Hè? Ja, voor je vrienden moet je het hebben. Je hoorde With a Little Help for My Friends. Ja. Voor de Wekker Wakker op deze woensdag 3 juni. Ja, op deze dag in 1957. Het is even geleden, ik weet het. Voor de tweede keer wordt het Eurovisie Songfestival gehouden. Corrie Brokken die wint op dat moment met het liedje Net als toen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept.

0: Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

Dat is wel leuk. Ik zie zo'n liedje eigenlijk al een paar dagen staan. En dan uiteindelijk staat er een vinkje bij. Zo'n vinkje van je mag. En dan mag je hem aanklikken. Ja, Bert Herink hoorde je met oogverblindend hier bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is woensdag. Het is 3 juni, het tweede uur van dit ochtend. Radio Feuilleton is wederom een feit geworden, hè? Ja. Ja, vandaag speelt het Nederlands elftal een oefenduel tegen Algerije. En dat gaan ze doen in Rotterdam, in de Kuip. En in Amsterdam is een kort geding bezig tegen de komst van rapper Ye. Ja, oftewel Kanye West. Ja, is aangespannen door het Centraal Joods Overleg. Ja, wat dat precies gaat uithalen, weet ik niet. Volgens mij kan het concert gewoon doorgaan. En krijgen ze het niet voor elkaar, maar goed. Ja, want Arnhem heeft het ook al goedgekeurd, hè, in het Gelderdoom. Dus ja, waarom zou je dan als Nederlandse staat ook nog een keer het boel gaan afkeuren? Ja, het is trouwens helemaal uitverkocht, hè. Dus dat wordt ook een schadeclaim. Als het nou afgekeurd wordt, dan komen natuurlijk de organisatoren ook nog met schadeclaims. Want ja, moeten al die kaartjes weer terug, kost ook weer geld. Dus ja, ik denk niet dat het wat gaat uithalen. Maar goed, we wachten het eventjes af. Ja, vandaag in elk geval dat kort geding. Ja, en ik zei het in het begin, het Nederlands elftal speelt om 8:45 vanavond een oefenduel tegen Algerije. De wedstrijd die kun je dan weer zien via de tv of via de bekende sportapps. Ik weet niet of Algerije een club is waar we bang voor moeten wezen. Maar we weten trouwens ook niet eens hoe het Nederlands elftal voetbalt. Dus ja, laten we niet te hard van stapel lopen. Hè? Nee, want je weet het natuurlijk maar nooit wat er gaat gebeuren. En de bal is rond, hè, zei Johan Cruijff ooit een keer. Hè? Goed, voor de Wekker Wakker. We zijn er tot 9 uur. Het is 11 minuten over 7. Welkom op Langstraat FM. En hier is Bob Carlisle en Butterfly Kisses.

0: Chaka Khan. Volgens mij een klein beetje fan van Chaka Khan. Daarom zegt ze dat ook. Hey, you're the Whitney Houston and I'm every woman bij Voor de Wekker Wakker. Nee hoor, Chaka Khan die werkte mee aan het liedje. Hè? Ja, ik zei het al een paar dagen terug. Af en toe dan komt er een herhaling van onze columnist Beer. Oftewel Pastoor Servaas. Hij heeft heel veel gemaakt. En hij heeft onder andere in augustus 2024 een leuk itempje gemaakt over vakantie. En dat willen we nu in de herhaling gooien.
1: Beers, roddelend je breuzel.
2: Twee dagen zijn we op vakantie geweest. Twee dagen. En zijn we nou weer terug in ons eigen huis. Twee dagen. Verschrikkelijk. We zijn wel op vakantie gegaan met de camper. We gingen naar Frankrijk, naar zo'n heel klein, rustiek dorpje. Toulouse-Lautrec. Met nog een bakker en een slager. En een camping. Rust. Rust. En we staan één dag op de camping. Ik had 's morgens croissantjes gehaald. We zaten te ontbijten om 9:00. Fijn voor onze camper. Klonk er in één keer een geweldig gerommel en een gerakel en een gedoe. Een wagen die knalde, de knalpijp knalde, de camper kwam oprijden. Viel bijna uit elkaar zettend. Uitgerekend naast onze camper. Die roesbak, die roestige camper naast ons, gaat de deur open. Wie komt eruit? Wie stapt eruit? Onze Limburgse buurman. Hij ziet mij en roept, hey, buurman, gomme jaren dat jij hier bent, zeg. Ja, ik zeg, ja. Nou, hij kijkt rond. Hij doet achter, mag ik even bij je komen zitten, zei hij. Ik zeg, ja, oké, kom maar, ja, we moeten even uitrusten, straks uitpakken en zo. Hè. En doet hij achter de klep van de camper open, haalt hij een grote bak bier uit. Nou, is morgens kunnen we best beginnen met een pilsken, hè, buurman. Ik zeg, ja. Zo'n mooie camping hier, hé. Oh, geweldig, zeg je. En we blijven hier 3 weken staan, zei onze Limburgse buurman. Ik zeg, ja, leuk. Zeg, ja, maar wij zijn op doorreis. Wij gaan zo meteen inpakken en vertrekken. En dat hebben we ook gedaan. En nu zijn we na 2 dagen vakantie weer thuis. Maar wel 3 weken, en dat weet ik heel zeker, 3 weken rust. En dit was Berg. Graag tot de volgende keer.
3: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
4: Ja hoor, meneer Van Ooydonk.
3: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?
5: Nou, reuze.

het niet een beetje rustig aan en proberen hier nog bezig te slapen, weet je. Om 1:30 middags, een fatsoenlijk mens zoals ik slaapt s'nachts. Maar nee, toen liep de halve camping nog te lallen en te schreeuwen in de Polonaise. En er heb er ook nog eentje tegen mijn tent als dat neer ook geraakt. Goeiendag, goeiendag.

0: Ja, leuk hè?
1: Met z'n 12 in de

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In de Langstraat is de gemeente Waalwijk de enige gemeente met een hitteplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland. Volgens hen zijn er in Nederland te weinig gemeenten met een hitteplan, waardoor te weinig mensen goed voorbereid worden op de warmte. Op dit moment hebben 128 gemeenten in Nederland wel een hitteplan, waaronder dus Waalwijk. Op de Vierbundesweg in Dongen staan werkzaamheden gepland op donderdag en vrijdag. De weg gaat dicht tussen de uiterste Stuiver en de rotonde op de Eindse Straat. Het asfalt krijgt een opknapbeurt zodat de weg langer mee kan. Op donderdagavond 8 uur gaat de weg dicht en op vrijdagochtend 6 uur gaat de weg weer open. Het verkeer zal ter plekke via borden worden omgeleid. De fractie van gemeentebelangen in Heusden heeft het college vragen gesteld over de pilot met kabelgoottegels. Dat zijn tegels waaronder de oplaadkabel van een elektrische auto kan worden gelegd. De gemeente Heusden is al 4 jaar met deze pilot bezig en gaat nu evalueren of de kabelgoottegel een vastigheid moet worden. Gemeentebelangen wil de details van de pilot weten en wanneer het besluit genomen zal worden. Slechts een klein deel van de Brabantse kinderen beweegt genoeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Kindmonitor. Slechts 1/3 van de kinderen beweegt elke dag genoeg. Ook speelt een grote groep kinderen minder buiten, vaak omdat er te weinig speelplekken of speelmaatjes zijn. Vooral kwetsbare gezinnen lopen meer risico. Toch zijn er ook positieve punten. Kinderen drinken meer water, worden bijna niet blootgesteld aan rook in huis en voelen zich meestal gezond en blij. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Langstraat FM. Dit is de dagtopper.

Goedemorgen, het is vandaag woensdag 3 juni. Ja, Joyce Huttner heeft een wereldrecord gevestigd door 367 dagen op rij een marathon te lopen. Ze is 38 jaar, ze komt uit Duitsland, ze heeft haar ultieme doel nog niet bereikt. Ze wil uiteindelijk, let op, 495 marathons gaan uitkomen. Ja, Huttner heeft sinds 1 juni 2025 elke dag 42,195 kilometer gelopen. Geen enkele vrouw heeft dat eerder gedaan. Het vorige record van 366 marathons stond op naam van Hilde Dorzonje. De Belgische liep in het schrikkeljaar 2024 elke dag 42,195 kilometer. Ja, Huttner liep haar 367ste marathon dinsdag in de Duitse deelstaat Neder-Sachsen. Ja, we hebben natuurlijk ook straks weer een lekkere marathon, hè? Lekkere Kennedy Mars. Ja, de 80 van de Langstraat voorheen. En die is op 12 en 13 september. Dus zet dat alvast in je agenda, zou ik bijna willen zeggen.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Nummer 22.

Ja, het had zo mooi kunnen zijn, hè. Johan Hees-Akkers hoor je bij je voor de wekker wakker. Op deze woensdag, de 3e juni, inmiddels alweer 7 voor 7, dubbele tijdmelding. Ja, even kijken naar het nieuws vandaag. In de rechtbank van Amsterdam gaat vandaag een kort geding aan de gang. Aangespannen door het Centraal Joods Overleg, het CJO, tegen de komst van rapper Ye, oftewel Kanye West, naar Nederland. En vandaag worden voormalig voorzitter en Tweede Kamer Ariep en ambtenaar langdurige zorg bij het ministerie van Volksgezondheid Ernst van Koesveld verhoord in de coronaverhoren. Ja, de verhoren zijn live te volgen via de bekende politieke apps. En bij het gerechtshof in Leeuwarden in Liauwerts begint het hoge beroep in de strafzaak rond een dodelijke botsing bij Terschelling. Op de Waddenzee voeren 4 jaar geleden een veerboot en een watertaxi op elkaar. 4 personen kwamen toen om. Een jongen van 12 is nooit teruggevonden. En in de gemeente Amsterdam wordt vandaag het coalitieakkoord gepresenteerd. En de Raad van State doet vandaag uitspraak over de nieuwe naam van GroenLinks Partij van de Arbeid, PRO. Daaruit wordt bekend of de partij de nieuw gekozen naam mag houden. Lokale partijen met de naam PRO willen dat namelijk niet. Die zijn er helemaal niet blij mee. En op deze dag in 1989, Me, Myself and I van De La Soul komt op de bovenste regionen van de Nederlandse top 40. En toen was er nog geen flits in de 50. Toen bleef het er 2 weken staan. En het liedje toen klonk zo.

0: Indian, Pluto Sport. Stix, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
4: Bel ons op 06 579 07376
3: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de

0: waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: scherzi. Vroeger ook ooit een keer gedaan, even die plaatjes op een draaitafeltje namen. Ja. En dan een beetje terugdraaien en zo, en dan krijg je dat scratchgeluid, hè. Ja, ik weet niet of het tegenwoordig nog steeds gebeurt, maar toen was het in elk geval wel een hype, hoor. Ja, en ook feesten deden we toen, hadden we twee liedjes, twee dezelfde singeltjes, en die draaide je dan tegelijk op twee draaitafels, en dan kreeg je zo'n zwevend geluid. Ja, ik weet het nog precies. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag woensdag 3 juni, even kijken naar het nieuws vandaag, want er is weer veel gebeurd afgelopen nacht, en natuurlijk gaat er vandaag ook weer veel gebeuren. Landen moeten zich de komende maanden gaan voorbereiden op de komst van El Niño. Dat waarschuwen de meteorologen. Ja, het natuurlijke weerverschijnsel komt eens in een paar jaar voor en schudt weerpatronen wereldwijd op. Het zou een krachtige variant kunnen worden. Ja, de Wereldmeteorologische Organisatie die schat de kans op El Niño tussen juni en augustus op 80%. En dan loopt de kans op tot 90%. Ja, de verwachting is dat het weersverschijnsel op zijn minst matig is. De sterkte die hangt af van hoe ver de zeewatertemperatuur een bepaalde tijd boven het gemiddelde ligt. Ja, El Niño, hè. Ja, meteorologen die zetten zich schrap. En die waarschuwen ook de wereld dat het mogelijk is, ook in Nederland, hè. Ja. Goed, nog meer nieuws. De Nederlandse staat heeft een middeleeuws gouden ring uit de 9e en 10e eeuw gekocht voor 83.000 euro. Het is iets meer, maar goed, in elk geval rond dat bedrag. Het sieraad gaat deel uitmaken van de Rijkscollectie en wordt in bruikleen aan een museum gegeven. En Iran heeft de afgelopen nacht meerdere ballistische raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Volgens het leger in Amerika heeft geen van de projectielen doel getroffen. Zo blijkt volgens de laatste relazen.
1: Dit is de flitsrij.

Ja, hij blijft goed, hè. Ook al is hij al een tijdje dood. Hij blijft voortleven in de muziek. Freddie Mercury van Queen. Viooltje erbij. Ja, echt heel mooi, hoor. Echt heel mooi. Elke keer weer geniet als ik het liedje draai. Ja, de politie in New York die is met een hele vreemde zaak bezig. Ik weet niet of je het in het nieuws gezien hebt, maar het was, op TikTok was het ook booming. Ja, de politie in New York die onderzoekt beelden die de laatste weken rondgaan op social media. Daarbij is te zien hoe groepen mannen het rioolstelsel van de stad ingaan en uitklimmen. Ja, de beelden zijn vastgelegd in verschillende wijken en ook stadsdelen. Onder andere in Queens en Brooklyn. In een van de video's is te zien hoe meerdere mannen een putdeksel verwijderen en vervolgens het riool ingaan om uren later weer naar boven te komen. Ja, het is niet echt duidelijk of het dezelfde groep is die het riool ingaat en er weer uitkomt. De mannen zouden schatzoekers of urban explorers kunnen zijn. Die zoeken naar waardevolle spullen in het rioolstelsel, zo zeggen politiebronnen. Ja, het betreden van het rioolstelsel is illegaal en ook nog gevaarlijk, zo zegt een woordvoerder. Rioolsystemen kunnen talrijke gevaren bevatten, onder andere dodelijke gassen, nou ja, instabiele oppervlakten, overstromingsrisico's en besloten ruimtes. Ja, dus, maar ja, men heeft dat dus op beelden gezien, hè? De beelden van mensen die 's nachts uit de riolen klimmen in New York. Ja, nou, ik heb wel een keer in het riool in Arnhem, heb ik wel een keer ingezeten, waarover die hele grote buizen, kan ik me nog herinneren. Ik was toen een jaar of 20, denk ik, 21. En toen had ik zo'n lampje op mijn helmpje. Ja, ik heb ooit een keer in de bouw gewerkt, mensen. En toen zag ik aan het eind van het riool, zag ik ook, want daar hebben we natuurlijk ook last van, die grote ratten, weet je wel, van die grote joekels die daar rondlopen. Ja, die doen jou in principe niks als ze niet het nauw zijn. Dus als ze nog weg kunnen rennen, dan is er niks aan de hand. Als ze er nergens mee heen kunnen, dan wordt het een andere zaak. Maar goed, in elk geval, ja, die zag ik toen ook altijd lopen, hè, met die lange staarten. Ja, dat was eigenlijk best wel heel interessant om dat mee te maken. Ja. Goed, nou, ik vind het wel een heel vreemd verhaal in elk geval. Hè. Ja, mensen die uit het riool klimmen in New York. Nou, het was in elk geval in het nieuws. Dit is Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. Langstraat FM. Ja, en vanmiddag dan is het weer tijd voor Anton Nachtzaam. En hij is natuurlijk gelukkig weer voor zessen klaar. Hè? Want langer moet je hem niet hebben natuurlijk. Nee, dat was een grapje hoor. En hij heeft een speciale aanbieding. En dat heet One Less Dance. J-Zine. En dit is een lekkere plaat.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In de Langstraat is de gemeente Waalwijk de enige gemeente met een hitteplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland. Volgens hen zijn er in Nederland te weinig gemeenten met een hitteplan, waardoor te weinig mensen goed voorbereid worden op de warmte. Op dit moment hebben 128 gemeenten in Nederland wel een hitteplan, waaronder dus Waalwijk. Op de Vierbundesweg in Dongen staan werkzaamheden gepland op donderdag en vrijdag. De weg gaat dicht tussen de uiterste Stuiver en de rotonde op de Eindse Straat. Het asfalt krijgt een opknapbeurt zodat de weg langer mee kan. Op donderdagavond 8 uur gaat de weg dicht en op vrijdagochtend 6 uur gaat de weg weer open. Het verkeer zal ter plekke via borden worden omgeleid. De fractie van gemeentebelangen in Heusden heeft het college vragen gesteld over de pilot met kabelgoottegels. Dat zijn tegels waaronder de oplaadkabel van een elektrische auto kan worden gelegd. De gemeente Heusden is al 4 jaar met deze pilot bezig en gaat nu evalueren of de kabelgoottegel een vastigheid moet worden. Gemeentebelangen wil de details van de pilot weten en wanneer het besluit genomen zal worden. Slechts een klein deel van de Brabantse kinderen beweegt genoeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Kindmonitor. Slechts 1/3 van de kinderen beweegt elke dag genoeg. Ook speelt een grote groep kinderen minder buiten, vaak omdat er te weinig speelplekken of speelmaatjes zijn. Vooral kwetsbare gezinnen lopen meer risico. Toch zijn er ook positieve punten. Kinderen drinken meer water, worden bijna niet blootgesteld aan rook in huis en voelen zich meestal gezond en blij. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

toch een keer een liedje van Johnny Cash wat je niet zoveel hoort. Je hoort de Ports of Lonely Hearts bij Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag de 154ste dag van het jaar. Ja, er zijn nog 211 dagen te gaan en dan zitten we alweer aan het einde van het jaar. Vandaag geboren, de geboortedag van Tooske Ragas. Ja, ze is in 1974 geboren. Even wat namen om vandaag te googlen. Marion de Hond is vandaag in 1972 geboren. Birgit Gansert is in 1964 geboren. En Nazim Hikmet Ran. Ja, ik ken hem niet. Hij is in 1963 geboren. Misschien om even vandaag op te zoeken. Ja, een naam die er ook tussen staat, die kennen we wel, denk ik. Denise Williams, die is namelijk geboren in 1951. Is al een aardige leeftijd. Maar heeft toch wel wat grote hits gehad, hoor, in de jaren 80. Onder andere deze.

Toen ik van de week je brief kreeg, na lange tijd, zag ik jou hier in gedachten staan. Je had tranen in je ogen en ik voelde je verdriet. Ook al woon je nu een eind bij mij vandaan. Ik heb wel 100 keer gelezen wat je aan me schreef. Dat je na al die tijd nog op het bed gesteld. Ik had je nummer op een briefje, ergens bij de telefoon. En toen heb ik jou gewoon maar opgebeld.

twijfelt wat ik toen moest doen. Want van binnen voelde ik nog steeds die pijn. Maar toen pakte ik mijn auto en ik scheurde naar je toe. Want ik wou niets liever dan bij jou te zijn. Ik belde aan, de deur ging open en daar stond je dan. Al je trekken waren mij toch zo bekend.

Ja, Britse zangeres, hè. En ze is geboren in 1999 in Londen. Ze heeft een lekkere, soulvolle stem, hè. Ja, ze groeide op met een Engelse vader en een Jamaicaans Guyanese moeder. En ze begon met zingen en songwriten op jonge leeftijd. En studeerde zelfs af aan de prestigieuze Brit School in Londen. Ja, ze is geen nieuweling, want ze begon al toen ze 16 jaar was met haar eerste single uit te brengen, Reason to Stay. En in 2019 had ze een platencontract, hè. Ja, Olivia heeft verschillende prijzen gewonnen, waaronder de Amazon Music Breakthrough Artist of the Year in 2021 en de BBC Music Introduction Artist of the Year in 2023. En ze is ook genomineerd voor de Grammy Awards voor de Best New Artist. Nou ja, echt nieuw, ik zei het al, is niet echt, hè. Ja, ze is ook beïnvloed natuurlijk, hè. Amy Winehouse, daar is Olivia ontzettend grote fan van geweest. Lauryn Hill, Adele vindt ze goed en Carole King. Ja, haar muziek wordt beschreven als heartbreak ballads en sing-along self-love anthems. Ja, zo staat het er in elk geval in, hè, in haar grote biografie die je kunt lezen op internet, hè. Ja, Olivia Dean hoor je dus met Man I Need. Zo, het is weer klaar, hè? Ja.

0: Het is weer mooi geweest.
1: Ja, nog wel even melden dat op deze dag in 1964 de Rolling Stones hun eerste tournee doen in Amerika. En het optreden dan is live te volgen via de Amerikaanse tv. Hè? Ja. Dus vandaag is het een beetje een dag van de Rolling Stones. Hè? Ik spreek je morgen weer en we gaan eruit met een liedje van de Rolling Stones. You can get always get what you want. Tot morgen. En veel plezier bij Erik. En bij Rijn Roosendaal, hè. En Anton, straks aan het eind.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Münster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Ook zou hij daarover volgens een Amerikaanse rechtbank hebben gelogen toen hij werd ondervraagd op een luchthaven in Detroit. De FBI heeft de zaak in onderzoek. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het drietal wil ook meer preventie en meer passende zorg. Om het personeelstekort het hoofd te bieden zetten steeds meer bedrijven in op automatisering. Dat is volgens het CBS een omslag omdat vorig jaar bedrijven nog meer vrije dagen of hogere salarissen boden om personeel te werven. 2/3 van alle Nederlandse bedrijven kampt met personeelstekort waardoor ze omzet mislopen. De gegevens over het opvangen van personeelstekort komen uit gezamenlijk onderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO-NCW. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Ah, mijn rug.
16: Beweeg.
15: Hé, wat? Huh?
16: Ik ben het. Je rug.
15: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
17: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
18: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken. kijken naar hebt, kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In de Langstraat is de gemeente Waalwijk de enige gemeente met een hitteplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland. Volgens hen zijn er in Nederland te weinig gemeenten met een hitteplan, waardoor te weinig mensen goed voorbereid worden op de warmte. Op dit moment hebben 128 gemeenten in Nederland wel een hitteplan, waaronder dus Waalwijk. Op de Vierbundesweg in Dongen staan werkzaamheden gepland op donderdag en vrijdag. De weg gaat dicht tussen de uiterste Stuiver en de rotonde op de Eindse Straat. Het asfalt krijgt een opknapbeurt zodat de weg langer mee kan. Op donderdagavond 8 uur gaat de weg dicht en op vrijdagochtend 6 uur gaat de weg weer open. Het verkeer zal ter plekke via borden worden omgeleid. De fractie van gemeentebelangen in Heusden heeft het college vragen gesteld over de pilot met kabelgoottegels. Dat zijn tegels waaronder de oplaadkabel van een elektrische auto kan worden gelegd. De gemeente Heusden is al 4 jaar met deze pilot bezig en gaat nu evalueren of de kabelgoottegel een vastigheid moet worden. Gemeentebelangen wil de details van de pilot weten en wanneer het besluit genomen zal worden. Slechts een klein deel van de Brabantse kinderen beweegt genoeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Kindmonitor. Slechts 1/3 van de kinderen beweegt elke dag genoeg. Ook speelt een grote groep kinderen minder buiten, vaak omdat er te weinig speelplekken of speelmaatjes zijn. Vooral kwetsbare gezinnen lopen meer risico. Toch zijn er ook positieve punten. Kinderen drinken meer water, worden bijna niet blootgesteld aan rook in huis en voelen zich meestal gezond en blij. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 06.

0: olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Koeweit en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Münster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd Mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Ook zou hij daarover, volgens een Amerikaanse rechtbank, hebben gelogen toen hij werd ondervraagd op een luchthaven in Detroit. De FBI heeft de zaak in onderzoek. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het drietal wil ook meer preventie en meer passende zorg. Om het personeelstekort het hoofd te bieden zetten steeds meer bedrijven in op automatisering. Dat is volgens het CBS een omslag omdat vorig jaar bedrijven nog meer vrije dagen of hogere salarissen boden om personeel te werven. 2/3 van alle Nederlandse bedrijven kampt met personeelstekort waardoor ze omzet mislopen. De gegevens over het opvangen van personeelstekort komen uit gezamenlijk onderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO-NCW. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium.

0: Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
4: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Vakantiegids.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalsketting en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

kun je tegenwoordig gewoon voor het echt liefde noemen. Ja toch, zo, goedemorgen. Poco hoor je. Muziek uit de jaren 80, wat een heerlijke opener is dit. 1989, daar gingen we naar terug. Onderweg heel veel leuke muziek. En ook onderweg het een en het ander aan regen. Het is vandaag, het is nu 20 graden. En ja, het blijft zo rond die temperatuur. De rest van de week schommelt het zo tussen de 18 en de 22 graden. Dit weekende en na het weekende gaan we weer wat omhoog. De verkeersinformatie hebben we ook voor je. Er staat 3 minuten vertraging voor de Efteling.

0: Ja, vorig jaar hadden we de zomerrit van Gasolina. Maar ja, hij loopt al een paar weken mee. Maar ik denk dat dit wel de zomerrit van 2026 zal zijn. Ja, hij is er heel blij mee. Justin de Wild. En nu zijn we ook wel benieuwd wat zijn volgende kraken gaan worden. Cheerio, je hoort het hier op Langstraat FM. En dan kan je één ding zeggen. Tot 12 uur zijn we bij je.
1: Erik Dankers.
2: 100% voor jou.
0: Langstraat FM. Nou, ik zei net dat het voor de Eftelingen file stond, maar dat is dus niet zo. Nee. Richting Tilburg. En als je van Tilburg afkomt, richting Kaatsheuvel. Daar zijn ze met de weg bezig. En daar kan het wel wat vertraging oplopen. Hier is Leningrad Cowboys.

Leningrad Cowboys, je hoorde ze hier met Happy Being Miserable. Ja, en wat ik ook een beetje heel erg misselijk vind, is dat een 60-jarige medewerker van een begraafplaats in Den Haag eind vorige maand is opgepakt omdat hij juwelen en gouden tanden uit graven heeft meegenomen. En dat heeft probeert te verkopen. Ja, dat zijn dingen die moet je niet doen. Nee. Nou, krijg je gewoon kippenvel van. Hoe haalt zo iemand zoiets in zijn hoofd? Maar goed. Tijd voor Coolio. Samen met LV en Gangsta's Paradise.

Het leuke van deze plaat is dat hij twee keer is uitgekomen. De eerste keer in 1980, 1979, 1980. En toen was het eigenlijk een klein flopje. En toen dacht Ubi 40 van, ja, dit gaat niet goed komen. Maar even naar de rand kwamen ze met wat andere platen. En toen kwam het wel goed. En daarna hebben ze deze plaat ook nog een keer uitgebracht in 1985. Food for Thought. Je hoorde Ubi 40 hier op Langstraat FM.

0: since the beginning, and everything will be all right. Cover me in sunshine.
1: Oh, wat is het heerlijk. Pink, samen met Willow en Sunshine.
2: Info en hits. Langstraat
1: FM. Ja, en we hebben iemand die jarig is. En die is eigenlijk al best wel op leeftijd. Maar muziek, dat kon ze maken en zingen helemaal. Susie Quattro, zij wordt vandaag maar liefst 76.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In de Langstraat is de gemeente Waalwijk de enige gemeente met een hitteplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland. Volgens hen zijn er in Nederland te weinig gemeenten met een hitteplan, waardoor te weinig mensen goed voorbereid worden op de warmte. Op dit moment hebben 128 gemeenten in Nederland wel een hitteplan, waaronder dus Waalwijk. Op de Vierbundesweg in Dongen staan werkzaamheden gepland op donderdag en vrijdag. De weg gaat dicht tussen de uiterste Stuiver en de rotonde op de Eindse Straat. Het asfalt krijgt een opknapbeurt zodat de weg langer mee kan. Op donderdagavond 8 uur gaat de weg dicht en op vrijdagochtend 6 uur gaat de weg weer open. Het verkeer zal ter plekke via borden worden omgeleid. De fractie van gemeentebelangen in Heusden heeft het college vragen gesteld over de pilot met kabelgoottegels. Dat zijn tegels waaronder de oplaadkabel van een elektrische auto kan worden gelegd. De gemeente Heusden is al 4 jaar met deze pilot bezig en gaat nu evalueren of de kabelgoottegel een vastigheid moet worden. Gemeentebelangen wil de details van de pilot weten en wanneer het besluit genomen zal worden. Slechts een klein deel van de Brabantse kinderen beweegt genoeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Kindmonitor. Slechts 1/3 van de kinderen beweegt elke dag genoeg. Ook speelt een grote groep kinderen minder buiten, vaak omdat er te weinig speelplekken of speelmaatjes zijn. Vooral kwetsbare gezinnen lopen meer risico. Toch zijn er ook positieve punten. Kinderen drinken meer water, worden bijna niet blootgesteld aan rook in huis en voelen zich meestal gezond en blij. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: twee heerlijke platen achter elkaar. Je hoorde Sailor met Sailor. En Mr. Bruno Wars, Mars en I Just Might. Ja, die. De temperatuur op dit moment in de Langstraat. Het is maar liefst 18 graden. Het is wat kouder geworden, maar het zonnetje begint er wel doorheen te komen. En tussen Drunenwest en Nieuwkuik is 5 minuten vertraging.
1: Info en hits. Langstraat
0: FM. Ja, en zo erg is het nog niet, want het is nog niet ijskoud.
2: Erik Dankers.

Ja, heden ochtend een heldendaad verricht op de A58. Daar zagen twee vrachtwagenchauffeurs een dame in een auto onwel worden. En ja, die was al 3 kilometer een beetje aan het slingeren. En toen dachten de heren bij zichzelf van, daar gaan we iets aan doen. Een van de heren is achter de auto gereden en het verkeer een beetje op gaan houden. En de andere vrachtwagenchauffeur is er voor gaan rijden. En heeft de auto van de vrouw zachtjes tegen zijn vrachtwagen aan laten botsen. En gaan remmen en zo een groot ongeluk voorkomen. Ja, er zijn nog helden dus, toch? Goed, we gaan even naar Waalwijk. Ja, daar kwamen deze heren en dames vandaan. Dance Reaction heette ze. We gaan terug naar 1982. De Disco Train.

0: Ja, voor de mensen die een hele grote opslag achter het huis hebben staan, waar je ja, vloeistof in kan plaatsen of in kan tappen. Misschien wel handig, want als de oorlog een beetje verder blijft doorgaan daar in het Midden-Oosten, dan gaat de benzineprijs weer een heel eindje omhoog. De dollarprijs van een vat ruwe olie is nu $97. Maar als het zo door blijft gaan, gaat die zelfs naar $135 per vat. En dan denk ik dat de benzineprijs rond de €3 per liter gaat komen.
1: 100% voor jou.

0: Robin. We gingen terug naar 1998. Ja, zoals iedere dag hebben we ook een conferentie voor je klaarstaan. We gaan even naar Drunen.
1: Goed, wat heb ik er meer meegemaakt? Van alles. Ik heb een huis gekocht. Maar, ik heb een huis gekocht. Dat was het. Ik heb een huis gekocht. En dat is... ik moest echt heel lang, het is heel leuk, ja, ik snap ook dat je, ik ben er heel enthousiast over, want ik moest heel lang zoeken naar een goed huis. Ik heb echt 30 of 40 huizen bekeken, echt heel erg veel. En kijk, niet alleen hier in Bloemendaal is de huizenmarkt totaal overspannen, ook in Amsterdam waar ik woon. En ik heb heel veel huizen bekeken. Ik heb zelfs een makelaar in de arm genomen en zo intiem als dat klinkt was het eigenlijk ook. Ik heb Erland, zo heette die periode vaker gezien dan mijn eigen vriendin. En toch hebben wij maar nooit de volgende stap kunnen maken. Erland, de makelaar, die bleef mij maar bij elk huis dat we bekeken datzelfde standaard praatje geven wat ik zelf ook in de fucking brochure had kunnen lezen. Maar dit is gewoon een mooi huis, weet je wel. Licht in val is gewoon geweldig. Deze plek is gewoon een bijzonder plekje. Binnen de ring, uitvalsweg, hier een pleintje, kindervoorzieningen, groenvoorziening. Wat een lul, jongen. Ongelooflijk. Echt niet normaal. Kijk, en als ik dan vroeg aan Erland, hey, wat zal ik voor dit in dit huis bieden? Zijn expertise. Dan zei hij, ja, bieden, kijk, 10% overbieden is de huidige markt standaard. En voor de rest moet je even kijken wat je voor over hebt. Ik zou nooit hoger zitten, komt altijd weer andere huis, weet je wel. En we niet verliefd worden naar huis. Het zijn gewoon steentjes, gewoon investeringen. Ja, dat is genoeg. Woningmarkt, overspanning. Ik heb Boris, collega, Boris. Ik overdrijf niet, zo heb ik het onthouden. Oké? Nee, echt. Maar kijk, dat je een lul bent, daar kan je verder niet zo heel veel aan doen. Eigenlijk wel, maar goed, het is best wel moeilijk. Maar hij had geen humor, dat vond ik het allerergste. Geen humor, hoe kan dat nou? Let op een gegeven moment was ik eerder bij een huis dan hij. Ik keihard rijden met mijn motor, hop, hop, hop. En ik stond daar, hij komt 10 minuten later aankakken in zijn glimmende smartlappenzangersjasje op zijn kutscooter. Nee, wel, beeldendenkers. Zijn jasje, wapperend in de wind. En zijn krulletjes. Zijn makelaars, flutskrulletjes. Vetspatters die zo... Arme gezicht, maakt niet uit, ik koop wel een nieuw gezicht. Nou, hij stapt van scooter af. En ik had inmiddels zoveel huizen bekeken. Ik zeg tegen hem, ik zeg, hey Erland, goed dat je er bent. Nou, hier hebben we een typische jaren 30 woning. De tuin loopt als het ware L-vormig om het huis heen. Aantrekkelijk is de lichtinval door de zijramen. Kinderrijke buurt, vrijstaande berging. Hij kijkt me aan, doet net alsof ik niks gezegd heb. En zegt, Henry, nou, hier hebben we een typische jaren 30 woning. Aantrekkelijk is de lichtinval door de zijramen. De tuin loopt als het ware L-vormig om het huis heen. Kinderrijke buurt, vrijstaande berging. Binnen gaan. Dat is goed, Jan. Nou, wij het huis bekeken. En ik een bod gedaan op het huis, want het was een mooi huis. En dus ik een bod uitgebracht. En er was nog zoiets, ik weet niet of mensen of dat normaal is, maar ik moest 3 dagen later langskomen op kantoor voor de uitslag. En dan zat hij daar, misschien ken je het wel, met zo'n ik verklap nog niks gezicht. Ken je dat? Dat is spannend te wezen. Hey, Henry, hij komt binnen. Oh, spannend, hè? Haha, ben benieuwd. Kook, wil je koffie? Ga zitten. Dus ik zeg, Erland, jongen, zeg het eens. Nou ja, Henry, er waren 3 biedingen boven de 3 ton. Maar, gefeliciteerd, je hebt een huis. Nou, fijn man, hartstikke goed. Ben je niet blij? Ik zeg, ik ben heel blij, vooral ook omdat ik jouw bakkes nou nooit meer hoef te zien. Houdoe. Maar dat was te vroeg gejuicht, want Erland was ook nog bij het tekenen van het voorlopig koopcontract. Zat hij daar weer. Maar dat was ook bij de verkopend makelaar. En er was een dame en die was heel spontaan en behulpzaam. Je kent ze wel. Die was vooral heel erg blij dat het gelukt is. What the fuck, Henry? Je hebt gewoon een huis. Gewoon je eerste huis. Dat is tof, of niet? Binnen de ringen. Geweldig, man. Dat is op een locatie. Tof, man. Het is mijn eigen grond. Dat is ook super bijzonder. Vet gerenoveerd. Tof, man. Hey, vet. Ja, toch? What the fuck? Hey, is dat een bril op sterkte trouwens, of niet? Ja, wat tof, hè? Super, wat tof. Hey, we gaan even standaard dingetjes doen. Gewoon even contractjes en allemaal vaste dingetjes. Even een paar krabbeltjes. Koffie. Vuistje. Oh, vreselijk. Nou, en ik weet niet. Heb jij wel eens een huis gekocht? Ja. Snapt hij het hele koopcontract? Nee. Maar wat fijn. Ja, ik snap er ook helemaal geen zak van namelijk. Want zij... Misschien lag het ook wel een beetje aan haar, want zij ging het uitleggen, maar dat deed ze helemaal niet. Zij ging gewoon even lekker doorheen. Ik snap er helemaal geen zak van. Zij deed dit. Even kijken. Nou, pagina 1. Kostenkoper. Nou, dat zijn gewoon een soort kosten die zeg maar voor de koper zijn. Dus de kostenkoper heet het dan. Eigenlijk zijn het koperkosten, zeg maar. Dus die staan hier, kun je nalezen. En dat zijn dan de kosten die voor de koper zijn. Yes, alright, krabbeltje. Pagina 2. Notariële kosten. Nou, het is eigenlijk gewoon, het zijn ook kosten, dat wel, maar dan notarieel. Dus dat noemen ze dan notariële kosten, omdat ze notarieel zijn, zeg maar. En dat staat hier, dat zijn de kosten van de notariële kant. Hier, krabbeltje. Nou, weer overdrachtsbelasting. Nou, dat is gewoon een belasting voor de overdracht, niet voor de onderdracht, niet voor klederdracht. Makelaarschap, flauwekul, geintje. Let even hierop. En zo ging ze door. Ik dacht dat ik gek werd, meneer. Het was echt... En inmiddels weet ik heus wel, kijk, kosten, als ik het vertaal naar mijn eigen vocabulaire, en jij ook, weet vast wel wat je gedaan hebt, tuurlijk, het is helemaal niet zo moeilijk. Kostenkoper is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon, Henry moet betalen. Nou, dat is goed, maar zet er dan neer, Henry moet betalen. Nou, is goed, dat doe ik. Notariële kosten is zo niet nog simpeler. Notariële kosten, moest ik ook betalen, is gewoon, Henry moet de notaris betalen. Voor het printen. Ja. Voor mensen die geen huis hebben, het zit zo. Als jij een huis koopt, dan belt de notaris op van... Hey, Henry, had ik dat nog gewoon geprint gehad moeten hebben? Dan zeg ik, nee. Ah, is verplicht, hè? Ja, dan wel. Dan wel. Nou, ik weet niet wat de fuck er in het kantoor van de notaris gebeurt. Maar ik kan je wel zeggen, om een of andere vage reden is printen in Amsterdam fucking duur. Ja? Fucking reet anus, fucking reet duur. Als je iets wil printen, doe het hier. Het scheelt keiveel geld. Jezus, wat was dat duur, zeg. Nou, toen kwam hij bij. Overdrachtsbelasting. Dat vind ik wel echt moeilijk. Dat gaat richting de financiële producten, econometrische. Dat vind ik echt moeilijk. Overdrachtsbelasting is 2%. Heb ik uit mijn hoofd geleerd. Dus op een feestje kom ik een heel eind. Eigenlijk niet. En dan is het overdrachtsbelasting. Ja, 2%. Jongen, dat is ook is het veel of weinig? Ik weet het. Nou, het is in ieder geval geen 3. Of 1. Ja. Ik ga even daar staan. Nee, ik vind het fijn in mijn eentje. Wat? In mijn bier roeren? Nee, doe ik altijd. Vind ik lekker. Ja. Nou, gênant. Oké. Nou, toen zei ze nog iets, en dan kan je eens herhalen. Toen zei ze, let even hierop, is wel belangrijk. Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van de verkopende partijen, artikel lid B, sectie A, blablabla. Toen zei ze daarna, snap je? En ik had moeten zeggen, ja. Maar ik zei, nee.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren, op die manier toch hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij mensen thuis langsgaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij een vermoeden van problematische schulden. In Den Haag is vorige maand een medewerker van een begraafplaats opgepakt. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen uit graven om die elders te verhandelen. De 60-jarige man zit sinds 26 mei in voorarrest. Het gaat om een medewerker van begraafplaats Kerkhoflaan in de Haagse archipelbuurt. De gestolen gouden sieraden en vullingen zou hij hebben verkocht aan een goudhandelaar. De verkoop kwam aan het licht omdat handelaren verplicht zijn om tweedehands goederen te registreren. Air France KLM kan ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn vliegschema deze zomer gewoon uitvoeren. Topman Ben Smith zegt dat alle vluchten van Air France, KLM en Transavia gewoon doorgaan. Het luchtvaartbedrijf verwacht tijdens de zomerpiek 2200 vluchten per dag uit te voeren. Er bestaat al langer vrees voor brandstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten. Ongeveer een kwart van de wereldwijde kerosinehandel gaat door de belangrijke straat van Hormuz bij Iran. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Q-Bus. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro... omdat de dienstregeling niet kan worden waargemaakt. Het weer zonnig, later toenemende bewolking en plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij

0: online zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
8: Valdorpelshop.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker lang.

Ja, soms moet je dromen hebben, toch? Roger Hodgson van Supertramp dacht bij zichzelf in 1984. Ja, wat we met Supertramp kunnen, dat kan ik misschien ook wel helemaal alleen. En dat is geluk. Had a Dream, daar kwam hij mee uit de plaats, stond wekenlang in de Nederlandse hitlijsten. Goed, tussen Drunen West en Vlijmen staat 14 minuten vertraging. Daar staat het verkeer even helemaal stil, want de linker rijstrook is daar dicht door de politie gedaan, of dichtgemaakt in verband met een politieonderzoek. Dus houd daar rekening mee. En de temperatuur is 18 graden op het moment. Zomerse klanken, nu op Langstraat FM. Jugrul en Jamaica.

0: Ja, voor mij gaat dit denk ik de zomerhit van dit jaar worden. Jugal samen met Salto, Gregor Salto en Jamaica Bang Ban. Je hoort het hier op Langstraat FM. Heb jij overigens nog wat te melden? Laat het ons gewoon even weten.
1: Erik Dankers.

En zometeen ook nog Pommelientje Thijs, maar eerst even naar Duitsland. Zij maakte furore in de midden jaren 80. Ze kwam met deze plaat uit, Your My Heart, Your My Soul. En in Nederland dachten ze van, wat is dit? Ja, dit was leuk. En zo leuk dat Erikje daar best wel veel van gekocht had. Here's Modern Talking. And You're My Heart, and You're My Soul.

0: ik moet nog niet gaan. Ik moet nog eventjes blijven. Ja, tot 12 in ieder geval mijn programma. Pommelien Thijs hoorde je. De leuke Pommelien Thijs. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ze wat rustiger zingt, dan komt haar stem nog mooier uit. Ik moet gaan.
1: Erik Dankers
2: en Hits. Langstraat FM.
0: Ja, het is nu geen weer hoor. Weer voor hete chocola, maar Hot Chocolate maakte wel deze plaat in 1987. Zometeen Sien van der K. Hier is Your Sexy Thing.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In de Langstraat is de gemeente Waalwijk de enige gemeente met een hitteplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland. Volgens hen zijn er in Nederland te weinig gemeenten met een hitteplan, waardoor te weinig mensen goed voorbereid worden op de warmte. Op dit moment hebben 128 gemeenten in Nederland wel een hitteplan, waaronder dus Waalwijk. Op de Vierbundesweg in Dongen staan werkzaamheden gepland op donderdag en vrijdag. De weg gaat dicht tussen de uiterste Stuiver en de rotonde op de Eindse Straat. Het asfalt krijgt een opknapbeurt zodat de weg langer mee kan. Op donderdagavond 8 uur gaat de weg dicht en op vrijdagochtend 6 uur gaat de weg weer open. Het verkeer zal ter plekke via borden worden omgeleid. De fractie van gemeentebelangen in Heusden heeft het college vragen gesteld over de pilot met kabelgoottegels. Dat zijn tegels waaronder de oplaadkabel van een elektrische auto kan worden gelegd. De gemeente Heusden is al 4 jaar met deze pilot bezig en gaat nu evalueren of de kabelgoottegel een vastigheid moet worden. Gemeentebelangen wil de details van de pilot weten en wanneer het besluit genomen zal worden. Slechts een klein deel van de Brabantse kinderen beweegt genoeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Kindmonitor. Slechts 1/3 van de kinderen beweegt elke dag genoeg. Ook speelt een grote groep kinderen minder buiten, vaak omdat er te weinig speelplekken of speelmaatjes zijn. Vooral kwetsbare gezinnen lopen meer risico. Toch zijn er ook positieve punten. Kinderen drinken meer water, worden bijna niet blootgesteld aan rook in huis en voelen zich meestal gezond en blij. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Can't get by without you. You're the real thing. Die is beter bekend van het nummer natuurlijk. You to me are everything. 18 graden op dit moment in de Langstraat. En ja, inmiddels is het 35 minuten vertraging tussen Drunen, West en Vlijmen. Daar is op de linker rijstrook een politieonderzoek bezig. Dus hou daar rekening mee.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Vanessa Paradis met Desi Pinti.

0: Dus hou er even rekening mee als je naar Den Bosch nog moet vandaag, rond deze tijd. Je komt gewoon even een half uur in de file te staan, omdat er een politieonderzoek bezig is daar ergens. Ja, en ook van de andere kant op, deze kant op, is het ook best wel druk, als ik dat zo mag zeggen. Het staat een klein beetje vast, maar ook staat het vast tussen Vught en Eindhoven. Ja, dus via Tilburg naar Eindhoven.
1: Wij zijn 100% Langstraat. Info.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op het verbod voor gezichtsbedekking bij demonstraties kwam kritiek en daarom wil het kabinet andere mogelijkheden met de Tweede Kamer bespreken. Die kritiek bestaat vooral uit nut en noodzaak, uitvoerbaarheid en een mogelijk chilling-effect. Daarmee wordt bedoeld dat het mensen afschrikt om te demonstreren omdat er dreigende straffen in het vooruitzicht worden gesteld. De politie had voorgesteld om na te gaan of gezichtsbedekkende kleding aan de wet kan worden toegevoegd als reden om zwaarder te straffen, mogelijk ook buiten demonstraties. De Raad van State heeft bepaald dat de overheid

0: Geen dwangs om hoef te betalen. Dit wordt tot 3 juni volgend jaar uitgesteld. De Belastingdienst moet bepalen hoeveel schade mensen hebben geleden en hoeveel geld ze horen terug te krijgen. Ouders die te lang op een antwoord wachten kunnen naar de rechter gaan om de dienst toeslagen tot een beslissing te dwingen. Die heeft daar dan 2 weken de tijd voor. De hoogste bestuursrechter vindt die termijn niet haalbaar omdat het systeem is vastgelopen. Per 1 september krijgt Shell Nederland een nieuwe topman. Thomas de Boer zal de huidige president-directeur Frans Everts opvolgen. Everts neemt na 37 jaar afscheid van het bedrijf. De Boer werkt al sinds 2001 bij Shell. Hij zegt enorme kansen voor het bedrijf, voor Nederland en de Nederlandse industrie te zien. Everts kijkt met trots terug op zijn Shell-jaren. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij de mensen thuis langsgaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij een vermoeden van problematische schulden. Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt van

0: Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt. Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In de Langstraat is de gemeente Waalwijk de enige gemeente met een hitteplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland. Volgens hen zijn er in Nederland te weinig gemeenten met een hitteplan, waardoor te weinig mensen goed voorbereid worden op de warmte. Op dit moment hebben 128 gemeenten in Nederland wel een hitteplan, waaronder dus Waalwijk. Op de Vierbundesweg in Dongen staan werkzaamheden gepland op donderdag en vrijdag. De weg gaat dicht tussen de uiterste Stuiver en de rotonde op de Eindse Straat. Het asfalt krijgt een opknapbeurt zodat de weg langer mee kan. Op donderdagavond 8 uur gaat de weg dicht en op vrijdagochtend 6 uur gaat de weg weer open. Het verkeer zal ter plekke via borden worden omgeleid. De fractie van gemeentebelangen in Heusden heeft het college vragen gesteld over de pilot met kabelgoottegels. Dat zijn tegels waaronder de oplaadkabel van een elektrische auto kan worden gelegd. De gemeente Heusden is al 4 jaar met deze pilot bezig en gaat nu evalueren of de kabelgoottegel een vastigheid moet worden. Gemeentebelangen wil de details van de pilot weten en wanneer het besluit genomen zal worden. Slechts een klein deel van de Brabantse kinderen beweegt genoeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Kindmonitor. Slechts 1/3 van de kinderen beweegt elke dag genoeg. Ook speelt een grote groep kinderen minder buiten, vaak omdat er te weinig speelplekken of speelmaatjes zijn. Vooral kwetsbare gezinnen lopen meer risico. Toch zijn er ook positieve punten. Kinderen drinken meer water, worden bijna niet blootgesteld aan rook in huis en voelen zich meestal gezond en blij. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: LinksPvdA de naam Pro-Progressief Nederland mag aannemen. Er was gedoe ontstaan omdat verschillende lokale partijen met Pro in hun naam bezwaar hadden aangetekend. Volgens de Raad van State is er van een eventuele naamsverwarring geen sprake. De kiesraad bepaalde al eerder dat de partij als Progressief Nederland aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen kan meedoen. Nu de RVS ook geen bezwaar heeft, kan de nieuwe naam in de Tweede Kamer gebruikt worden. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat als de goedkope zomertreinabonnementen te veel geld gaan kosten, de verkoop gestaakt wordt. Er zit 118 miljoen euro in de pot en het budget mag niet overschreden worden. Met de kortingspas kunnen mensen voor 49 euro per maand in de daluren onbeperkt reizen. De kortingspas Nederland Dalvrij Trein is vanaf 15 juni te koop. Mogelijk gaan de Verenigde Staten weer nieuwe importheffingen opleggen voor producten uit 60 economieën, waaronder Canada, Europa en China. Het gaat om producten die mogelijk met dwangarbeid zijn geproduceerd. Voor de Europese Unie zou het om een extra heffing van 10% gaan en voor China om 12,5%. De tarieven worden niet direct opgelegd, er kan tot 6 juli bezwaar worden gemaakt. Op 7 juli vindt hierover een hoorzitting plaats. Het Libanese nieuwsagentschap NNA meldt dat Israëlische luchtaanvallen op Libanon aan 6 mensen het leven hebben gekost. Eerder deze week zei president Trump dat hij het voor elkaar had dat Israël en Hezbollah elkaar voorlopig met rust zouden laten. Maar niets is minder waar. Volgens Israël heeft het land een projectiel vanuit Libanon weten te onderscheppen. Vandaag wordt er in Washington verder gepraat over de situatie tussen Israël en Libanon met vertegenwoordigers uit beide landen. President Trump en de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zullen hierbij bemiddelen. Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel

0: start, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

and from

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In de Langstraat is de gemeente Waalwijk de enige gemeente met een hitteplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland. Volgens hen zijn er in Nederland te weinig gemeenten met een hitteplan, waardoor te weinig mensen goed voorbereid worden op de warmte. Op dit moment hebben 128 gemeenten in Nederland wel een hitteplan, waaronder dus Waalwijk. Op de Vierbundesweg in Dongen staan werkzaamheden gepland op donderdag en vrijdag. De weg gaat dicht tussen de uiterste Stuiver en de rotonde op de Eindse Straat. Het asfalt krijgt een opknapbeurt zodat de weg langer mee kan. Op donderdagavond 8 uur gaat de weg dicht en op vrijdagochtend 6 uur gaat de weg weer open. Het verkeer zal ter plekke via borden worden omgeleid. De fractie van gemeentebelangen in Heusden heeft het college vragen gesteld over de pilot met kabelgoottegels. Dat zijn tegels waaronder de oplaadkabel van een elektrische auto kan worden gelegd. De gemeente Heusden is al 4 jaar met deze pilot bezig en gaat nu evalueren of de kabelgoottegel een vastigheid moet worden. Gemeentebelangen wil de details van de pilot weten en wanneer het besluit genomen zal worden. Slechts een klein deel van de Brabantse kinderen beweegt genoeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Kindmonitor. Slechts 1/3 van de kinderen beweegt elke dag genoeg. Ook speelt een grote groep kinderen minder buiten, vaak omdat er te weinig speelplekken of speelmaatjes zijn. Vooral kwetsbare gezinnen lopen meer risico. Toch zijn er ook positieve punten. Kinderen drinken meer water, worden bijna niet blootgesteld aan rook in huis en voelen zich meestal gezond en blij. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Lijnstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Vandaag praat de parlementaire enquêtecommissie Corona onder andere met de toenmalige

0: Saudi heeft de nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij een verhit gesprek met de Israëlische premier Netanyahu gevoerd. Trump zei erover in de podcast Pot Force One: "Ik zou niet zeggen boos, ik was een beetje ontsteld over zijn voortdurende gevecht met Libanon." Trump wil wel graag met Netanyahu samenwerken. Nieuwsite Axios meldde eerder dat Trump onder meer gezegd zou hebben dat Netanyahu knettergek was. Dat wordt door Trump bevestigd, maar van woede was geen sprake, aldus de Amerikaanse president. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
17: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt. Kijk op AdRoof.nl.

0: en vraag direct een gratis inspectie aan.
1: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

Een wat minder bekend werkje van Billy Joel kunnen we wel stellen misschien. You're Only Human, Second Wind. Billy Joel had, hij had 11 platen in de top 40. En dit stond bekend als zijnde de 8e single in het lijstje der beste. Billy Joel, River of Dreams was de grote hit van deze man. Haalde 14 weken top 40 en piekte nog op nummer 5. En de enige nummer 1 notering staat op de tweede plaats. Heeft op 1 het beste gescoord qua punten in de top 40. 11 weken top 40 en haalde nummer 1 positie Goodnight Saigon. Dat hebben we regelmatig gehoord in allerlei goudsnoodprogramma's. Ik denk, daar beginnen we een keer niet mee. Hoe dan ook, wees welkom. Het is vandaag woensdag, de middagmix op Langstraat FM. En wees welkom. Je kunt het programma besturen door te reageren uiteraard. Dat kun je doen door te mailen middagmix@langstraatmedia.nl of gewoon even een appje doen op 06-21-21-32-10. Doe dat, want dat is niet weten of je in de handen. Je favoriete plaat aanvragen, je collega de groeten doen of misschien iets te melden als vereniging. Kan gewoon, laat het mij maar weten. We kijken in de top 40 van dit moment. En ook in de flits in de 50. Just Stay, Jack Stal en John. En Turn the Lights Off. En niet zeg mij dat ik deze single al ken.

0: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet je alleen.
1: Pardon!
0: Sta ik voor de spiegel.

Terug in 1982 met het drukwerk en Do Wat Om. Ik heb deze gast een keer zien spelen live. Was tijdens de militaire dienst in 1987. Toen lag ik praten in Schaarsbergen. En deze band die treedde op in de mes toen de tijd. Ja, dat is best leuk. Leuk en goed. Jouw middagmix. Nu terug naar hetzelfde jaar. Carly Simon en Y.

Als je dan toch verliefd bent op iemand, het is wel fijn als het lichaam ook een beetje meewerkt. En de aantrek uitziet. Your Body, Tandovi, uit het jaar 2005. Een van die clubwerkjes hier terug in de middagmix. Op deze woensdag op Langstraat FM. Wees welkom mensen, laat weten dat je aanstaat. Je kunt reageren op dit radioprogramma. Schiet je verzoekjes in of andere zaken die je wilt melden via dit radioprogramma. Kan op twee manieren. Even appen op 06-21-21-32-10 of mailen middagmix@langstraatmedia.nl. Zo, vanuit het jaar 2005 even terug naar bijna het einde van de jaren 70. Farmer.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In de Langstraat is de gemeente Waalwijk de enige gemeente met een hitteplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland. Volgens hen zijn er in Nederland te weinig gemeenten met een hitteplan, waardoor te weinig mensen goed voorbereid worden op de warmte. Op dit moment hebben 128 gemeenten in Nederland wel een hitteplan, waaronder dus Waalwijk. Op de Vierbundesweg in Dongen staan werkzaamheden gepland op donderdag en vrijdag. De weg gaat dicht tussen de uiterste stuiver en de rotonde op de Eindse straat. Het asfalt krijgt een opknapbeurt zodat de weg langer mee kan. Op donderdagavond 8 uur gaat de weg dicht en op vrijdagochtend 6 uur gaat de weg weer open. Het verkeer zal ter plekke via borden worden omgeleid. De fractie van gemeentebelangen in Heusden heeft het college vragen gesteld over de pilot met kabelgoottegels. Dat zijn tegels waaronder de oplaadkabel van een elektrische auto kan worden gelegd. De gemeente Heusden is al 4 jaar met deze pilot bezig en gaat nu evalueren of de kabelgoottegel een vastigheid moet worden. Gemeentebelangen wil de details van de pilot weten en wanneer het besluit genomen zal worden. Slechts een klein deel van de Brabantse kinderen beweegt genoeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Kindmonitor. Slechts 1/3 van de kinderen beweegt elke dag genoeg. Ook speelt een grote groep kinderen minder buiten, vaak omdat er te weinig speelplekken of speelmaatjes zijn. Vooral kwetsbare gezinnen lopen meer risico. Toch zijn er ook positieve punten. Kinderen drinken meer water, worden bijna niet blootgesteld aan rook in huis en voelen zich meestal gezond en blij. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog een weerbericht voor je. Zowel vanmorgen als vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Ook valt het duur dan een bui waarbij plaatselijk onweer mogelijk is. Er waait een frisse zuidwestenwind, kracht 3 tot 4 boven land en kracht 4 tot 5 aan zee. De temperatuur komt vanmiddag op maximaal 19 graden uit. Vanavond raakt het bewolkt en valt op steeds meer plaatsen enige tijd regen. Vandaag is het droger met een paar opklaringen. Vooral naar inwaarts neemt de wind iets in kracht af. Dan de verkeersinformatie. 11 files, 33 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste snelknelpunten in onze regio. De A27 Gorinchem richting Utrecht. Tussen Lexmond en Houten langzaam rijdt stilstaand verkeer. De spitsstrook is daar dicht. Heeft te maken met onderhoudswerkzaamheden. Wel staat er 6 kilometer file en de vertraging is om 8 minuten. De A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. Langzaam rijdt stilstaand verkeer. Er staat 4 kilometer file. De vertraging zo'n 3 minuutjes. En ook op dezelfde 58... Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Langzaam rijden door stilstaand verkeer staat 6 kilometer file, de vertraging 6 minuten. En ook op diezelfde 58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Langzaam rijden door stilstaand verkeer 4 kilometer file, de vertraging zo'n 4 minuten. Tot zover weer in verkeer. De middagmix op woensdag met Bruno Mars en I Just Might.

Geweest toen het uit. Bruno Mars, Just Might, staan nog steeds hoog in de top 40 en ook fris in de 50. Het leidt ons naar origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. En als je daarvoor goede ideeën hebt, laat het mij maar weten. Je kunt je suggesties inschieten via middagmix. Het langs op media.nl. Van ons even appen op 06 21 21 32 10. Ik had het origineel in de koffer vandaag uitgemonteerd. We gaan er vandaag heen met de hand in starten, want deze Oen draait eerst de koffer en dan het origineel. Dus dan gaan we even manueel doen. Dan kan ik gewoon het origineel dan de koffer draaien. Anders dan klopt de volgorde niet. Jawel, als je het doet, moet je het goed doen. Ik zie het net op tijd. Hier, staat verkeerd om. Wat hebben we vandaag? Wel nu. Moet ik het goed brengen? Het was in 1974 dat Lea Sayer de single Give It All Away uitbracht. En ja, daar zit een verhaaltje aan vast aan die single. Want Roger Daltrey heeft hem ook nog een keer gebracht. Giving All Away was de debuutsinger van Roger Daltrey, de liedzanger van The Who. Het nummer werd geschreven door de toen nog onbekende Lea Sayer samen met David Courtney. En een veteran David Courtney produceerde de track. Het nummer was de eerste single van het album Daltrey uit 1973. Dat betreft de uitvoering van Roger Daltrey en de relatie die Lea Sayer heeft. Hoe dan ook, je hoort eerst de versie van Lea Sayer die hem heeft geschreven. En hij heeft hem ook een keertje ingezongen. En later heeft Roger Daltrey het ook nog een keertje overgedaan. Dat was in 1976. Maar als je een paar wat je leuk vindt, origineel, dan wel de cover.

0: André zegt, ik ga vandaag toch een keertje voor de koffer. Beter geproduceerd, zegt hij. Tja, het is wel duidelijk in ieder geval dat Roger Daltrey met Give It All Away uit 1976 was geïnspireerd door Lee Sayer en Give It All Away. Sterker nog, beide wisten van elkaar en zaten allebei in het complot bij de creatie van de liedje. Het origineel de koffer, uitgebracht uit de jaren 70. Beide trekjes komen uit de jaren 70 wel te verstaan. Hé, hey, jouw middagmix. Goede ideeën voor het origineel de koffer. Je mag het inschieten. 06-21-21-32-10, het WhatsApp-nummer. Of even appen op middagmix@langstadmedia.nl.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Vanessa Paradis met Les

de nieuwe Vanessa Paradis, La Pina de Cour. Frans vraagt mij even de hoogste tijd voor een wat vrolijker werkje, want Porcel de Koffer was niet zo vrolijk, vond hij. Dus dat gaan we even compenseren met dansbare muziek van deze band uit Amerika. Casey in the Sunshine Band, Keep It Coming Love. Terug met de jaren 70 nog een keertje.

naam die we kennen van de single 19. Als je goed luistert, kunnen we eruit halen. Port Halska, Hardcastle en The Beginning zijn de laatste geluid in deze aflevering van de middagmix op woensdag. Het is alweer over, sluiten mensen, het is alweer klaar. We gaan op weg naar het nieuws van 3 en dan is het 2 uur non-stop. En om 5 uur pakt Anton nachts samen met u op, dan hebben we van 6 klaar. Morgen zijn we er weer, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En je weet, reacties op dit radioprogramma, je kan het kwijt op 2 manieren. Even mailen middagmix@langstapmedia.nl of even appen 06-21-21-3210. Nog eentje dan. Discoplaatje uit de jaren 80. Uit de tijd van de Ferry Matzel Show of zo. Nicky en Dance Lover in de extended was langer toegelaten. Wordt dus zegt tot morgen. Dan weer in de middagmix. Hoi.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt en de trend van de gesneuvelde politieke beloften doorbreekt. De kritiek van de Algemene Rekenkamer over de overheidsresultaten in 2025, waarin veel doelen die gesteld werden niet werden gehaald, worden door zowel de oppositie als coalitie serieus genomen. De coalitie wil bijvoorbeeld de klimaatdoelen bereiken. CDA-Kamerlid Inge van Dijk zegt bijvoorbeeld: als het moeilijk is of er is geen meerderheid, ga dan op zoek naar beloften die wel waar te maken zijn. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Starmer gezegd dat hij zich zorgen maakt om de betrokkenen van het ongeluk met een marinehelikopter die vanmorgen rond 4 uur in het graafschap Devon in een weiland neerstortte. De omgeving is afgezet en er is nog maar weinig naar buiten gebracht over het toestel dat volgens Britse media vlakbij een militair oefenterrein neerstortte. Onbekend is hoeveel mensen aan boord van de helikopter zaten. Premier Starmer heeft toegezegd dat hij te zijner tijd meer details zal delen. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de Straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor

0: heeft de advocaat van de organisator van de concerten in Arnhem bevestigd. Vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken die de rapper in het verleden deed, had het Centraal Joods Overleg geprobeerd de komst van West te voorkomen. De rapper treedt op zaterdag 6 en maandag 8 juni in het Gelderdoom op. Zijn concerten zullen wel in de gaten gehouden worden. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting. Alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen.

0: Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In de Langstraat is de gemeente Waalwijk de enige gemeente met een hitteplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland. Volgens hen zijn er in Nederland te weinig gemeenten met een hitteplan, waardoor te weinig mensen goed voorbereid worden op de warmte. Op dit moment hebben 128 gemeenten in Nederland wel een hitteplan, waaronder dus Waalwijk. Op de Vierbundesweg in Dongen staan werkzaamheden gepland op donderdag en vrijdag. De weg gaat dicht tussen de uiterste Stuiver en de rotonde op de Eindse Straat. Het asfalt krijgt een opknapbeurt zodat de weg langer mee kan. Op donderdagavond 8 uur gaat de weg dicht en op vrijdagochtend 6 uur gaat de weg weer open. Het verkeer zal ter plekke via borden worden omgeleid. De fractie van gemeentebelangen in Heusden heeft het college vragen gesteld over de pilot met kabelgoottegels. Dat zijn tegels waaronder de oplaadkabel van een elektrische auto kan worden gelegd. De gemeente Heusden is al 4 jaar met deze pilot bezig en gaat nu evalueren of de kabelgoottegel een vastigheid moet worden. Gemeentebelangen wil de details van de pilot weten en wanneer het besluit genomen zal worden. Slechts een klein deel van de Brabantse kinderen beweegt genoeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Kindmonitor. Slechts 1/3 van de kinderen beweegt elke dag genoeg. Ook speelt een grote groep kinderen minder buiten, vaak omdat er te weinig speelplekken of speelmaatjes zijn. Vooral kwetsbare gezinnen lopen meer risico. Toch zijn er ook positieve punten. Kinderen drinken meer water, worden bijna niet blootgesteld aan rook in huis en voelen zich meestal gezond en blij. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven krijgen van sociale zakenminister Hans Veilbrief nog 2 weken de tijd om misstanden tegen te gaan. Zo niet, dan volgt per 16 juni een uitzendverbod. In de vleesverwerkende industrie werken veel buitenlandse personeelsleden die via uitzendbureaus worden ingehuurd. Eerder bleek al dat er in de sector misstanden zijn ontstaan, zoals slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaling en lange werkdagen. Veilbrief ziet te weinig verbetering en geeft de branche tot 15 juni de tijd. Tijdens de parlementaire enquêtecommissie over corona heeft directeur-generaal Ernst van Koesveld gezegd dat het besluit om geen bezoek meer in verpleeghuizen voor ouderen toe te laten een loodzware beslissing was. Juist in een verpleeghuis is het belangrijk dat bezoek kan worden ontvangen. Op 20 maart 2020, de dag dat de beslissing genomen werd, was het idee dat door sluiting het virus buiten de deuren van de verpleegzorg kon worden gehouden. Secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, is per trein naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgereisd. Het bericht dat Rutte in Oekraïne aankwam, werd door het Oekraïnse spoorwegbedrijf via sociale media de wereld ingeslingerd. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd. Onbekend is hoe lang Rutte in Oekraïne blijft en wat hij verder gaat doen. Begin februari van dit jaar was Rutte voor het laatst in de Oekraïnse hoofdstad. Hij sprak toen het parlement toe. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten gemeld dat het land minder marineschepen, vliegtuigen en drones achter de hand houden om Europa te verdedigen. De bondgenoten moeten zelf inspringen. De regering Trump vond altijd al dat Europa zoveel mogelijk voor de eigen verdediging moet zorgen op die met kernwapens na. Volgens de hoogste Amerikaanse commandant, die ook de leiding over de NAVO-verdediging in Europa heeft, blijft het hoofdkwartier met de bondgenoten werken aan het compenseren van de verminderde Amerikaanse capaciteiten. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrij.

0: Slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
10: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. In de Langstraat is de gemeente Waalwijk de enige gemeente met een hitteplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland. Volgens hen zijn er in Nederland te weinig gemeenten met een hitteplan, waardoor te weinig mensen goed voorbereid worden op de warmte. Op dit moment hebben 128 gemeenten in Nederland wel een hitteplan, waaronder dus Waalwijk. Op de Vierbundesweg in Dongen staan werkzaamheden gepland op donderdag en vrijdag. De weg gaat dicht tussen de uiterste Stuiver en de rotonde op de Eindse Straat. Het asfalt krijgt een opknapbeurt zodat de weg langer mee kan. Op donderdagavond 8 uur gaat de weg dicht en op vrijdagochtend 6 uur gaat de weg weer open. Het verkeer zal ter plekke via borden worden omgeleid. De fractie van gemeentebelangen in Heusden heeft het college vragen gesteld over de pilot met kabelgoottegels. Dat zijn tegels waaronder de oplaadkabel van een elektrische auto kan worden gelegd. De gemeente Heusden is al 4 jaar met deze pilot bezig en gaat nu evalueren of de kabelgoottegel een vastigheid moet worden. Gemeentebelangen wil de details van de pilot weten en wanneer het besluit genomen zal worden. Slechts een klein deel van de Brabantse kinderen beweegt genoeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Kindmonitor. Slechts 1/3 van de kinderen beweegt elke dag genoeg. Ook speelt een grote groep kinderen minder buiten, vaak omdat er te weinig speelplekken of speelmaatjes zijn. Vooral kwetsbare gezinnen lopen meer risico. Toch zijn er ook positieve punten. Kinderen drinken meer water, worden bijna niet blootgesteld aan rook in huis en voelen zich meestal gezond en blij. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen en het bezorgt docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel komt altijd een week eerder dan de rest van de examens en had vandaag bekend moeten worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. De rechtbank noemt de feiten zeer ernstig. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. Door de alsmaar stijgende energieprijzen verwacht de Commissie dat 560.000 banen in de Unie verdwijnen. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in een weiland in het graafschap Devon in de buurt van het plaatsje Sorton. De helikopter, een Merlin MK4, vloog in brand. Aan boord zaten 3 mensen. Het ongeluk vond vanmorgen vroeg even voor 4 uur plaats. Meerdere wegen in de buurt van de crash werden afgesloten. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau

0: nieuwste kindermode van topmerken.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op ByMJM.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

EWF, Earth, Wind and Fire van het album I Am uit 1979. Noteerde nummer 58 notering in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Bij ons werd het geen hit. Dat zeg ik. Een heel goede middag. Het is 10:30 over de klok van 5 uur. Dus een graad of 18 in de Langstraat staat 406 kilometer aaneengesloten blik. Tussen nu en 6 uur weer de lekkerste muziek voor je. In petto met de flitsschijf, de speciale aanbieding. We hebben wat lokale en regionaal getinte nieuwsfeiten en de lekkerste muziek. Kortom, dit is Van 6 Klaar.

Waar doet het zeer, jongen? Waar doet het zeer? Het is de Tramps en de plaats die we draaiden was uit 1976. Trusting Hearts. Er staat ruim 380 kilometer file op de Slantswegen. En ze zijn onder andere te vinden op de A2. Stilstaan verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Culemburg en de Martinus-Nijhoffbrug 10 kilometer. Randweg Eindhoven, stilstaan verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Bateldorp en Leenderheide 5 kilometer. Dezelfde Randweg Eindhoven, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt Hoogtvoort 3 kilometer. Randweg Den Bosch. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Hintam 4 kilometer. De Gerarde Ringbaan staat het ook stil op de parallelgram rijbaan tussen Maasbrug en Veghel voor 5 kilometer. En staat stil op de verbindingsweg A2 vanuit 's-Hertogenbosch voor 3 kilometer al daar. Dan de A17. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Moerdijk Havens en knooppunt Noordhoek 4 kilometer file. A27 staat stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Geertruidenberg en knooppunt Hooipolder 2 kilometer. En het staat ook stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Breda en knooppunt Sint-Annebos voor 2 kilometer file al daar. Dan de Stichtse brug. Daar staat het stil bij afrit Almerehout en de Stichtse brug door een ongeval. En dat is net even buiten onze eigen regio, maar die wilde ik je toch niet onthouden. A58 gaat het langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Best en Moergestel 7 kilometer. Knooppunt Bateldorp en afrit Best 2 kilometer. En op de ring Tilburg staat het stil tussen afrit Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof voor 2 kilometer. Op dezelfde ring tussen afrit Tilburg Centrum Oost en Reeshof is het nog een keer 2 kilometer. En tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout nog een keer 7 kilometer. Kortom, staat goed vast al daar. A59 staat het stil van afrit Waalwijk. Rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Heusden en knooppunt Waalwijk. Afrit Waalwijk, 5 kilometer. En stilstaanverkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hooipolder en afrit Oosterhout nog een keer 3 kilometer. Staat stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk voor 1 extra kilometertje nog. En dan de A67, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Asten en Geldrop. 5 kilometer file al daar. Mocht het allemaal een beetje te snel gaan, je kunt het nalezen op verkeersplaza.nl. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulators! Mount up! It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets.

0: Nou, zal ik het dan toch maar gaan proberen? Le épiné du cœur. Of zoiets, dergelijks. Dat was Vanessa Paradis. De verkeerslichten op de A65 en 65 tussen Vught en Helvoort werken sinds vanmiddag weer. Door problemen met de afstelling van de nieuwe verkeerslichten moesten er vanochtend verkeersregelaars worden ingezet en knipperden de lichten oranje. Dat zorgde voor flinke vertragingen. De verkeersregelaars moesten het verkeer op 3 kruisingen in Vught in goede banen leiden. Op de weg van Den Bosch naar Tilburg waren de linkerrijstroken in beide richtingen afgesloten. Rond 1 uur vanmiddag liet Rijkswaterstaat weten dat de kasten van de verkeerslichten gecontroleerd zijn. Alle systemen zijn goedgekeurd en de nieuwe verkeerslichten zijn volledig in werking en goed afgesteld. Aldus de Rijkswaterstaat, de verkeersregelaars die zijn vertrokken en ook de rijstroken zijn weer vrijgegeven. Meer nieuws uit de regio hoor je nu van Siem van der K.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. In de Langstraat is de gemeente Waalwijk de enige gemeente met een hitteplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland. Volgens hen zijn er in Nederland te weinig gemeenten met een hitteplan, waardoor te weinig mensen goed voorbereid worden op de warmte. Op dit moment hebben 128 gemeenten in Nederland wel een hitteplan, waaronder dus Waalwijk. Op de Vierbundesweg in Dongen staan werkzaamheden gepland op donderdag en vrijdag. De weg gaat dicht tussen de uiterste Stuiver en de rotonde op de Eindse Straat. Het asfalt krijgt een opknapbeurt zodat de weg langer mee kan. Op donderdagavond 8 uur gaat de weg dicht en op vrijdagochtend 6 uur gaat de weg weer open. Het verkeer zal ter plekke via borden worden omgeleid. De fractie van gemeentebelangen in Heusden heeft het college vragen gesteld over de pilot met kabelgoottegels. Dat zijn tegels waaronder de oplaadkabel van een elektrische auto kan worden gelegd. De gemeente Heusden is al 4 jaar met deze pilot bezig en gaat nu evalueren of de kabelgoottegel een vastigheid moet worden. Gemeentebelangen wilden details van de pilot weten en wanneer het besluit genomen zal worden. Slechts een klein deel van de Brabantse kinderen beweegt genoeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Kindmonitor. Slechts 1/3 van de kinderen beweegt elke dag genoeg. Ook speelt een grote groep kinderen minder buiten, vaak omdat er te weinig speelplekken of speelmaatjes zijn. Vooral kwetsbare gezinnen lopen meer risico. Toch zijn er ook positieve punten. Kinderen drinken meer water, worden bijna niet blootgesteld aan rook in huis en voelen zich meestal gezond en blij. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel Siem van der K voor jouw bijdrage. De regionale nieuwsupdates. Tijd voor de regionale weersupdate aan Maart. Het is bewolkt en daarbij regent het een tijdje vanavond. De wind is matig tot vrij krachtig en wat vlagerig. Later vanavond trekt de regen weg. Er zijn dan droge perioden en enkele buien. Ook komende nacht komen buien voor. Temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag. Aan het begin van de ochtend komen al enkele buien voor. Geleidelijk neemt het aantal buien toe en breiden deze uit naar het oosten. Er zijn veel stapelwolken en zo nu en dan schijnt de zon. Steekt een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind op. Morgenmiddag komen verspreid over het land buien voor en daarbij is kans op onweer. Er is een enkele bui, kan het kortstondig flink regenen met zware windstoten en lokaal is ook hagel mogelijk. Tussen de buien door schijnt even de zon, tot 17 tot 19 graden. Daarbij is het aan de koele kant van de tijd van het jaar. Gemiddeld wordt het begin juni 19 tot 22 graden. In het weekend gaan we wel weer naar die waarde toe.
2: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langs de

Ik versta er geen donder van. Nee, helemaal niks. Joe, dat versta ik dan weer wel. Dat gaat over de dierentuin van Antwerpen, denk ik. Of van Rotterdam, weet ik wel. Shakira om 6:08. Langstraat FM van 6 uur. Maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6. Op de A58 is vanmiddag in beide richtingen de linkerstrook afgesloten ter hoogte van Vlijmen. De politie onderzoekt daar de berm voor de tweede keer op zoek naar een telefoon van een vrouw die eerder dit jaar zwaar werd mishandeld. Op 30 maart jongstleden werd in de vroege ochtend op de A12 bij Maarsbergen een 38-jarige vrouw aangetroffen. Ze had letsel in haar gezicht en was kort daarvoor als vermist opgegeven. Volgens de vrouw zelf werd zij in een auto mishandeld en vervolgens langs de A12 achtergelaten. 2 dagen later... Op 1 april van dat jaar hield de politie een 52-jarige verdachte aan. Voor de zoekactie werd in de richting van Den Bosch eerst de rechterrijstrook afgesloten tussen Waalwijk Centrum en Nieuwkuik. En later werd de middenberm gezocht en werd er ook nog in beide richtingen de linkerrijstrook afgesloten. De politie hoopt dat de telefoon meer duidelijkheid kan geven over wat er die nacht is gebeurd en welke route de auto heeft gereden. Hoe lang die afsluiting heeft geduurd, is vooralsnog niet kenbaar gemaakt. Maar volgens mij is nu alles weer open. Aan de files te zien in elk geval. Here comes that rainy day feeling again op Langstraat FM. The Fortunes. Here comes

0: staat nog steeds 406 kilometer file in op Slanswegen. En ook hier in de regio staat het nog op meerdere plaatsen redelijk vast. Sterkte mocht je erin staan. Het is 17:15 op Langstraat FM met verstaanbare muziek. Dit is Ramse Shaffi.
1: Sami loopt niet zo geboren.

langer dat hij in de kelder ligt, in de wijkkelder ligt, hoe lekkerder dat hij wordt. En hoe vaker dat je dit nummer hoort, hoe lekkerder en hoe mooier dat hij wordt. Geweldig. Van het album Daddy's Vinyl. Uit 2025. Is dit de nieuwste single van het album getrokken. Heet, zang heet Jay Zine. De speciale aanbieding heet One Last Dance. Je hoort hem morgen en ook vrijdag nog in die hoedanigheid langskomen. Het is 7 voor 6. Dat betekent dat we de laatste vocalen er alweer in hebben gestart. Het was weer van 6 klaar. Voor deze woensdag, zomaar midden in de week. Dus 3 juni 2026 met Windjammer, Tossing and Turning.

0: 1984. Windjammer. De Amerikaanse Windjammer en Tossing and Turning. Was een tipparade plaatje destijds in 1984.
1: De werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning van 6 tot 10.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
7: Bel ons op 06 579 07376
6: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
8: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
9: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
8: Langstraat FM Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materiaal en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Door een technische fout moeten zeker 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen. Bovendien bezorgt het docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel zou vandaag bekend worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. En de Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
12: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
15: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
16: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
15: Oh ja?
16: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
15: Klinkt goed.
17: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
18: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go

0: mode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijgt direct diefstalalerts en blijft jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

Je dag wordt veel relaxter.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materialen en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl. Are you ready?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen, is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

Wat vliegt de tijd toch, jongens? Het is alweer woensdagavond, zomaar midden in de week. We hebben hem in tweeën gezaagd hier op Langstraat FM. Dat betekent dat we weer toe zijn aan lekker twee uurtjes Classics of Rock. Van 8 tot 10 elke woensdagavond hier op LFM Langstraat FM. En we trappen hem af met de Young Gun Silver Fox. Muziek van een klein jaartje geleden, dat heet Stevie and Sly. Tussen nu en 10 uur geven we weer een slinger aan die Classics of Rock Top 100 carousel. We hebben de Rock Request van Geert de Meer. En heb jij nou een Rock Request? App dan even de Classics of Rock Studio op 06-4737-6692. Wellicht draaien we volgende week al in dit radioprogramma. En we hebben uiteraard nieuwe, vernieuwende muziek. Dit is muziek van Nothing But Thieves en Evolution.

is te vinden op het album Fandango uit 1975. Tash, en dat waren de heren van ZZ Top. Dit is muziek van UFO. We blijven in 1975 hangen. Dit is Let It Roll.

Het was toch wel een redelijk groot hit in 1984. Nummer 6 piekte ze in de top 40. In 9 weken notering. Dancing with Tears in My Eyes. En dat was Ultravox. En nu muziek. Origineel van Seals and Crofts. En in een nieuws 2026 jasje gestoken door Keith Urban. Dit is The Summer Breeze.

Fleetwood Mac en You Make Lovin' Fun. Van een van die betere albums die Fleetwood Mac uitbracht. Over albums gesproken. Het nieuwe album Four Van Lake komt volgende week uit. En als voorloper op dat album wat uit gaat komen volgende week is dit de single die al is uitgebracht een aantal weken geleden. Dit is All We Need bij de Classics of Rock.

Elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

0: We gaven een ferme slinger aan die Classic Rock Top 100 carousel. Hij bleef deze week hangen op nummer 13. Geen ongeluksgetal waarlijk, maar dan vonden we AC/DC uit 1979 en Highway to Hell. Daarmee zijn we toegekomen aan de Classics of Rock Rock Request. Wekelijks van stuurt Geert de Meer een aanvraag in. En wekelijks weet hij me weer te verrassen met die pareltjes die hij uit weet te zoeken. Ook deze week weer Black Sabbath en The Children of the Grave. De Rock Request van Geert de Meer. En wil jij nou volgende week ook een Rock Request? Laat het me gerust even weten. Er is altijd ruimte voor meer Rock Requests. App de studio 0647 376692.
1: Classics of Rock, Rock Request.

Een aantal weken geleden draaiden we hem nog in het kader van speciale aanbieding in mijn radioprogramma. Dat was Duran Duran en Free to Love. Die is van het nieuwste album van de band, wat binnenkort ook uit gaat komen. En we houden je uiteraard hier bij de Classics of Rock op hoogte wanneer dat het geval is. Zometeen onder andere nog Friday, Vitesse en 10cc. Maar eerst Glenn Frey, terug naar 85 met de Heat is On.

van die nummers van 10cc, die eigenlijk vrijwel nooit op de radio hoort. Vandaar dat we ze ook zo nu en dan eens tevoorschijn toveren uit ons systeem hier. 10cc en I'm Mandy, Fly Me. En de Heat is on van Glenn Frey. Helaas veel te vroeg op 67-jarige leeftijd, een aantal jaar geleden, van ons heen gegaan. De medeoprichter van de Eagles. Dit was een solo nog een keer bij de Classic Chauffeur. En dit is een bandje getiteld Friday. Nieuwe muziek. Dit heet The Golden Years.

De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Een blik op de klok werpen, dan zien we dat we er nog net ruimte hebben in het eerste uur voor één plaatje. We draaien het trouwens Friday in de Golden Years. Eerste uur van de Classics of Rock sluiten we in stijl af met Vitesse. Onder leiding van Herman van Boeien. Dit is uit 1982, Rosalind. Ik zeg tot zo direct voor het tweede uur.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R. die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

Het is 9 uur geweest op woensdagavond bij Langstraat FM. Toto en 99, daarmee trapt het tweede uur af van de Classics of Rock. Zomaar midden in de week. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 te beluisteren hier op Langstraat FM. Tot 10 uur nog bij je met nu Heaven Help Me. Dit is muziek van Boulevard.

0: En zoals je van ons gewend bent in het tweede uur hebben we altijd aandacht voor een speciaal album. Ditmaal het album CWF3 uit 2023 van Champlin, Williams en Freestead. De leadzanger van Toto is een van die heren. Dat kon je goed horen. Dit was Almost Had Me There, het eerste nummer van het album uit 2023. En dit is het nummer met een van de allermooiste intro's aller tijden. Tony Joe White, You're Gonna Look Good in Blues.
1: There's a cool wind blowing downtown.

Zo nu en dan heb je van die platen, dat zijn echte pareltjes. Maar als je dan terugkijkt, zijn het nooit geen hits geworden. Dit was er zeer zeker ook een van 1983, de Waterboys en A Girl Called Johnny. 1983 kwamen ze niet verder dan de nummer 12 positie in de tipparade. Bleek waarschijnlijk ook toen al niet commercieel genoeg te klinken. The Waterboys dus en A Girl Called Johnny. Dit is wereldberoemd, ook over heel de wereld als thema van NCIS. The Who en Bob O'Reilly.

En de classics of rock, concert classics, kwam vandaag regelrecht van Red Rocks USA, Nickelback en The Photograph Live. Prachtige plaat. Je luistert naar Classics of Rock met The Babies en A Piece of the Action. Ga terug naar 78. I've got

Muziek van de Nederlandse singer-songwriter Joshua Peter. Hij heeft zijn nieuwe muziek uitgebracht. Je hoort er eigenlijk veel te weinig op de radio van. Vandaar dat we hem vandaag nogmaals onder jullie aandacht brengen. Joshua Peter is zijn naam en het nummer wat we draaiden, dat heet Bones. Dit is ook een wat minder grote bekende plaat van een grootheid uit de punk scene destijds. Iggy Pop en Strung Out Johnny.

gotten soon. I'm strung out.

blues rock, country rock, pop rock, rock ballads en de beste future rock. Dit zijn ze. The classics of rock. The classics of rock.

Can't Take That Away uit 1981 van de Amerikaanse band Tycoon. Band uit de omgeving van New York. Ze brachten slechts twee albums uit. Hun debuutalbum heette Tycoon uit 1979. En in 1981 kwam hun tweede album uit, Turn Out The Lights. In 1983 bracht men in eigen beheer nog het album Opportunity Knocks uit. Sindsdien is het eng stil rondom de band. Of ze nog bestaan, volgens mij niet meer. Maar dit was nog een nummer uit 1981 van de band Tycoon.

En als laatste vocale van de Classics Rock op deze woensdagavond hier bij Langstraat FM draaiden we Golden Brown en de Stranglers, daarvoor nog een Nederlandse band. Tower uit de omgeving van Den Haag, bestonden uit Marian Pijnakker, Ton Hogenboom, Cor van der Hoogt, Henk van Loon en Ben Petersen. See You Tonight uit 1982, dat was een groot hit van die band destijds. Zo, dit zitten we erop, jongens. Het is bijna 10 uur op Langstraat FM. Dat betekent dat we plaats gaan maken voor de collega's en de lekkerste non-stop muziek. Tot morgen vroeg, 6 uur. Dan zit hier uiteraard weer Erik van Vliet. Voor de wekker is hij dan ook morgenochtend weer wakker. Ik spreek je graag weer morgenmiddag om 5 uur voor de Van Zessenklaar Live. En ik wens jullie dan ook een hele fijne woensdagavond en tot morgen. En dit programma is er uiteraard weer volgende week woensdag. Eveneens, 8:10. Op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R., die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwert krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwert aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwert nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.